park. Waar eerder of was die ojampetje gewaar. Die vrouw hadse. Men a zat hem a schul, men sa spret a jön.